Een schöne bodem, maar wat op een slag is abakse. Daar is soldaten, zo bocht aan campagne, ram de mes. En aan zeer, dat komt in een boelen, maar droog op een land, gulada boli. Tale qua la balonga gira, e gira tira, quanta ne va tira. Tante a bordo con una zappanda, maestra che comanda, non mi fa mai stancare. Palomma maschera innamorata, chi va e si scotta,